0: hersteld. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog.
1: En tot zover het nieuws.
2: Flevo

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. 2 mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws. Flevo.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Crystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Crystal Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.

Cameroen.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23. Ongeveer 35 mensen raakten gewond. Van hen zijn twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op door vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. Donald Trump heeft op Truth Social de oprichting van een Super Intelligence Force bekendgemaakt. Deze speciale taskforce moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten wereldwijd koploper blijft op het gebied van kunstmatige intelligentie en tegelijkertijd de belangen van de Amerikanen beschermen. De stap volgde op Trumps eerdere plannen om een speciale AI-eenheid op te zetten en een AI-tsaar aan te stellen. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen in maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober.
2: En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. Radicaal rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. Bij een schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn mannen van 20 en 23 jaar. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand. Na schotwonden liepen mensen ook verwondingen op de vluchtende auto's. Er is geen verdachte of motief bekendgemaakt. Vanwege aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en ook docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig. En op een schiereiland bij Massachusetts is een zeldzame tweekoppige diamantrugschildpad ontdekt. Het dier heeft een ontwikkelingsstoornis door een verkeerde celdeling, wat meestal fataal is. Tegen alle verwachtingen maakt deze tweekoppige schildpad het uitstekend. Het dier is kerngezond. Het weer nog. De ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en het is droog. Met zo'n 20 tot 22 graden blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag. En tot zover het nieuws.

0: Yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers en omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Met z'n drieën.
1: Wij wachten op de dokter.
3: Tegenover ons zit...
1: Waar? Oh, ik. Ik ben Peter Bakker.
2: Hij komt net onder zijn bureau vandaan.
3: Ja. De rechts van mijn shit.
1: Ja,
2: ik ben Jan van Heunen.
3: Ah, kijk. En ik ben Jo Veniga.
2: Daar zijn we weer met z'n drieën.
3: Trio is weer compleet.
1: Alte kameraden. Ja. Tot 12 uur zijn we bij u. Om u weer gezelschap te houden terwijl u wacht op de dokter. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen, lekker blijven luisteren, want...
3: We draaien alles in blokjes voor drie.
1: Ook dat.
3: En het is
2: heel gevarieerd. Maar goed, ze moeten gewoon blijven luisteren, want we hebben natuurlijk heel veel programma's op de Flevolzieke Omroep. En natuurlijk altijd non-stop.
1: Ja, zeker.
2: En lekker inderdaad tot 10 uur blijven luisteren naar ons. En wij maken er weer een potje van de hele dag, dus...
1: Wat maken we ervan?
2: We gaan er een potje van maken, toch?
1: Oh, we gaan er een potje van maken. Ja.
3: Gaan we
1: altijd? Nee, joh, dat gaan we niet doen.
2: Oh.
1: We gaan gewoon een lekker gezellig programma ervan maken.
2: Oké. Okay.
1: En tot 12 uur, zoals gezegd, en dat kunnen we wel blijven roepen. Alte kameraden van de Koninklijke Luchtmachtkapel, die opende deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Ja. Zoals
2: ze
1: altijd.
2: Ze blijven wel zingen, hè? Ze zijn wel erg hard aan het zingen. Je moet het erg schreeuwen, vind je niet?
1: Ja, dat komt beetje, omdat ik hem ook te hard heb staan.
3: Achtergrondmuziek is een beetje overheersend.
1: Ga terug in je hoek.
3: Nou, die is in de hoek gezet om de hoek.
1: Nou, vooruit dan maar. Dan krijgen we nu dit.
4: De opkikker van de maand.
1: De mama's en de papa's. Monday.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, mooie plaat.
1: Gezellig liedje, hè?
0: Ja, heerlijk.
1: Ja. Houdoe in de mussel.
0: Houdoe in de mussel. John de Bever.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Nou, hij zwemt alweer weg.
0: Hé?
1: Hij zwemt alweer weg.
0: Ja. En Jan is er ook geweldig fan van. Heb ik gehoord net. Houdoe in de mussel in ieder geval. Ik ben dit minaal, Jan. Guitar Tango van The Shadows, die zat daar weer voor, lekker instrumentaal. En de opkikker van deze maand, oktober, is Monday Monday van de mama's en de papa's. En dan is het nu tijd weer voor het volgende.
3: Tienertour van de...
0: Ja, en dat gaan we doen.
1: Ja, vanuit, mooi.
0: Hè?
1: Mooi.
0: Ja, nee, ja. Ja, je valt nu in de reden. Nou ben ik de tekst kwijt.
1: Ja.
0: Nee, maar dat gaan we doen van Friesland via Overijssel naar Groningen.
2: Is een lekker stukje.
0: Ja, is een lekker
2: stukje. Lekker stukje rijden.
0: Ja, ik denk nou, we maken een omweggetje deze keer.
2: Okay.
0: We beginnen met Jan Dirk van Ravenstein. En lekker resten, meneer de president. En die kennen we allemaal wel.
1: Ja.
2: Ja, is dat van Boudewijn de Groot?
0: Dat is van Boudewijn de Groot, ja. Wel, wel rust, meneer de president. Maar dan in het Fries.
2: Mm-hmm.
0: Roxy Trekker. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Van Jorieke Sterke. En De Roos van Via Buzen. Hier zijn ze alle drie.

0: Ik vond het een hele mooie uitvoering van De Roos.
1: Ja, zeker.
0: Van Mia Buse.
1: Ja. Lekker relaxed.
0: Ja, De Roos van Witte Mettler is natuurlijk het origineel. En een Nederlandse vertaling werd door... hoe heet ze ook alweer?
1: En wat betekent Mia Buse?
0: Weet ik veel, zo heet ze.
2: Zo heet ze.
1: Oké.
0: Ja, ja. De Bonnie Sinclair natuurlijk. Nee, ja. Dat moet niet zo raar doen. Die had ook een hele mooie uitvoering van De Roos. Daarvoor hadden we Jorieke Sterken uit Groningen. Nee, uit Overijssel. Ik haal ze door de war.
1: Ja,
0: dat is helemaal fout. Roxy Dekker.
1: Dat een beetje
0: dat was een klein beetje een knipoog natuurlijk naar Roxy Dekker. Althans, dat staat in de beschrijving van dat nummer. Oh. Lekker resten, meneer de president. Van Jan-Dirk Ravenstein. Dat is een nummer uit 67, denk ik, van Boudewijn de Groot.
1: Ja.
0: En eigenlijk in deze vertaling naar het Fries. En dan een beetje naar de huidige president is het nog steeds actueel.
1: Ja.
0: Echt waar. Maar goed. Tot zover de politiek. We gaan over naar het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: We kregen er van John uit de receptie. Deze keer. En die wilden een nieuw nummer horen van Within Temptation. En dat is niet helemaal nieuw. Het is in januari uitgebracht.
2: Dus redelijk nieuw.
0: Het is redelijk nieuw, ja. Januari van dit jaar. Within Temptation samen met Smash Into Pieces en Somebody Like You.

0: Zo. Joe, hij begon een beetje zachtjes. En hij eindigde een beetje zachtjes. Lonely Days van de Bee Gees. En daarvoor hadden we een plaat waarvan mijn opa zei... Kindert lang haar getuigen, niet anders dan schreeuwen. Van de Beatles, Hey Jude en Somebody Like You.
1: Dat was helemaal geen schreeuwen dit keer.
0: Ja, hij gelde wel.
2: Ja, een beetje. Nou,
0: in midden. Winning Temptation met Smash Into Pieces. Somebody Like You als een verzoekje van John uit de receptie.
2: Ja, en daarvoor hebben we geluisterd naar...
0: Daarna.
2: Daarna?
0: De Beatles.
2: Voor Lonely Days.
0: Voor Lonely Days.
2: Hebben we geluisterd naar Hey Jude van de Beatles. Hè?
0: Ja, ja.
2: En het nummer werd gecomponeerd door Paul McCartney. Wordt officieel toegeschreven aan Lennon en McCartney. De song werd uitgebracht als een single, ondanks de lengte van het nummer, 7 minuten en 11 seconden. Bleef 2 weken op nummer 1 staan in de Britse hitlijsten. Nou. Door het commentaar over de lengte vanuit de Verenigde Staten werd daar een verkorte versie uitgebracht.
0: Die hoorde u net.
1: Ja, die werd gewoon afgekapt.
0: Nee, dat gaat gewoon niet. Dat is fout. Ja. Niet mij de schuld geven. Ga door,
1: Dat zeg ik toch ook helemaal niet. Ja, daar lijkt de schuld op je.
0: Ga door, Joop.
1: Ga door, Joop. Hey Joop, zeg het maar.
0: Oh ja, die heb ik ook nog. Waar is die? Oh, die is alweer weg.
2: Ja, ook weg. Door het commentaar over de lengte vanuit de Verenigde Staten werd daar een verkorte versie uitgebracht die 9 weken op nummer 1 bleef staan. Dat bleek uiteindelijk het grootste aantal weken ooit voor een single van de Beatles. In Nederland stond het 7 weken op nummer 1. Er werden in totaal van het nummer 8 miljoen exemplaren verkocht.
1: Kijk,
2: einde verhaal.
0: Dat zijn nog eens getallen, niet?
2: Ja.
0: Dan hebben we nu weer het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En daarover gaat Jan vertellen.
1: Ja, daar ga ik zeker iets over vertellen. Hij wordt aangevraagd door tante Thea. En tante Thea is tante van mijn kleinzoon Jamairo. En Jamairo die is 29 september is die 18 jaar geworden.
2: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. En afgelopen zaterdag hebben we daar een leuk feestje gehouden met al die jongens. En ik had een leuk nummertje had ik voor hem gemaakt via dat AI gebeuren. En dat heette dan Jamairo 18 jaar. En ze wilde graag dat ik dat vandaag even voor hem ging afdraaien. Nou, dan gaan we dan bij deze gaan.
0: Dat doen we zeker.

0: Ja, mooi hoor. Blikkendag.
1: Zo, prachtig.
0: Hè?
1: Ja. Of ja, dat mooi. Heeft een geschiedenis, hè, dat Blikkendag.
0: Is dat zo?
1: Zeker.
0: Vertel.
1: Hij heeft het... In Volendam heeft hij het gezongen. Het was heel Volendam, rapper Roer. Dat sloeg meteen aan. Oh. En toen hebben ze bedacht van, we gaan er een landelijk liedje van maken. Want het is geboren eigenlijk in de kidskermis. Die kort voor de Volendamse kermis plaatsvond.
0: Oh.
1: Toen is dat liedje naar voren gebracht daar. En de goede vriendin van Sven is Monique Smit. Die was de presentatrice van het evenement.
0: Okay.
1: En zag de jongens van de Volendamse band, Likkepep, optreden. En toen heeft zij bedacht van... Dat nummer aanhorende, toen werd het dan meteen duidelijk. Die twee moeten samen gaan zingen. En dan wordt het een goed nummer. Nou, en zo is het al gebeurd. En toen hebben zij het...
0: samen opgenomen.
1: In de wereld gebracht. Ja.
2: Dus uiteindelijk is Monique Smit de aanstichter van het hele verhaal.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja.
0: Sven Versteeg met Likkepep.
1: Pep.
0: Likkepep. Dan,
1: wel op zoveel en dan zeggen.
0: Nee, dat kan ik niet. Blikkendag. En daarvoor Mouth en McNeil met How Do You Do. En Jimaro, 18 jaar op verzoek van Tante Thea.
2: Tante Thea. Ja.
0: Ja. Omdat hij 18 jaar geworden is.
2: Ja, maar dat is logisch. Een echte vent. Ongelooflijk wat zo hard het allemaal gaat, jongens. Echt. Ik ken er zo dat ik hem in mijn armen heb. En dan denk ik van, jongens. Alweer 18 jaar geleden. Come on. Ja, dat wat blijft de tijd.
0: Ja, de tijd gaat hard. We gaan even naar de country. En dat gaan we doen met Kent Heat. And going up the country.

0: typische stem van Kenneth Heath, die eind jaren 60, begin jaren 70 een paar hitjes had. Waaronder deze, Going Up the Country. Ja. En je had het er net over dat de tijd zo snel gaat. Nou, die gaat ook heel snel.
1: Het eerste uur zit er alweer op.
0: We gaan even naar het nieuws in 11 uur. En we zijn straks bij u terug. Met het tweede gedeelte.
2: Magneetje
0: aan
2: de achterkant van de
0: klok. Ja, dat gaat niet zo snel, hè. Maar ja, dan gaat het eromheen wel door.
2: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Net als veel ouders maakt de regering zich grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Ze ziet dat menus bijvoorbeeld slinken, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. Ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: What Indian reservation is this?
1: Goedemorgen luisteraars, staat u allen klaar?
2: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
3: Sommige dingen moet je gewoon niet live proberen. Hè?
1: We zijn weer begonnen met de tweede uur.
3: Ja, we zijn er weer.
1: Met en dat hebben we gedaan met hard. Ik ben de nummer van Dwight Duke Joachim.
3: Ja.
1: En het lied is niet zo vrolijk lied. Nee, drie keer hartzeer krijgen van. De eerste is wanneer de geliefde van het lied hem verlaat. En de minnaar keert terug, maar is nooit van plan te blijven. Dat is de tweede.
3: Mm-hmm.
1: En dat leidt tot een derde. Want de belt de geliefde op en zegt dat ze van plan is terug te keren. Maar de

0: Op Veninga.
1: Ja, dankjewel.
0: En we gaan er met z'n drieën nog een uurtje tegenaan gooien.
2: Ja, gaan we zeker doen. En we beginnen maar met dit, hè.
1: Kijk, we hebben het niet uitgegooid. Dat gaat er aan de rand.
0: Ja.
2: 3-1. Met deze keer...
0: Wauw. Dit keer de Cats met drie nummers.
2: Ja.
0: Be My Day, Silent Breeze en Shaving Cream.

0: Je hebt nog even een cue geven, zoals dat zo mooi heet. Want anders dan blijven jullie maar doorleuteren.
1: Dat is niet de bedoeling. Joop is vooral is het meest aan het praten, hoor.
0: Dan waren ze weer alle drie achter elkaar. 3 van 1. En deze keer waren dat de Cats. En gelukkig hadden ze Piet Veerman op vakantie gestuurd.
1: Ja.
0: Dat mag ik niet zeggen. Nee, Be My Day van de Cats. Een heerlijk nummer vind ik dat. En Silent Breeze uit 1983. Was een B-kant van een singeltje wat ze toen nog uitgebracht hebben.
1: Ja.
0: Nooit een hit geweest. En Shaving Cream uit, ik denk 69 dat het geweest is. Van hetzelfde album als Lia en Marianne en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Toch? Ja. Jij hebt ze verkocht. Dus,
1: Ik heb ze verkocht. De plaat had ik allemaal natuurlijk. Hè. Dus ik bedoel, het is niet zo moeilijk.
0: Nee.
1: De Cats dus. Heeft problemen met zijn muis.
0: Heb je op...
2: Die doet het niet. Die muis heeft problemen met mij. Dat is hij zo.
0: Dat is naar, Joop, dat je een probleem hebt met je muis. Wat ging ik ook weer doen? Oh ja, deze.
1: Huh? Oh, is dat een verzoekplaat?
0: Ja, we hebben een verzoekplaat.
1: Oh ja, Jan van McCroy.
0: Ja.
1: Die komt eerst. Ik dacht, we gaan naar Fleetwood Mac, maar...
0: Nee, we gaan naar Jan van McCroy.
1: Ja.
0: En Alive, op verzoek van Harriet.
2: En van wie is dat aangevraagd?
0: Dat zeg ik net.
1: Ja, Joop is gewoon...
0: Jongen, dan moet ik weer opnieuw beginnen.
1: Joop is niet aan het opletten.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Blijft mooi, hè, dit.
1: Jazeker. Het Fleetwood Mac met... Fleetwood Mac met Peter Green als zanger. Die was daar van 1967 tot 1970. Was hij daar de zanger en singer-songwriter van Fleetwood Mac. Mm-hmm. En later is het natuurlijk met Stevie Nicks en Christine McVie en John McVie.
0: Christine McVie zat hier al bij, volgens mij.
1: Die zat hier ook al bij, ja, dat klopt. Maar toen heette ze nog... Hoe heet ze toen ook? Christine...
0: Nou, ze heet in ieder geval iets van Christine.
1: Ja, dat was zo. En inderdaad, ze is toen met John McVie getrouwd.
0: Ja. Maar ze zat er toen al bij. Alleen ze zong nog niet.
1: Nee.
0: Dat is ze pas later gaan doen. Kunnen we ook wel eens een keer draaien weer van haar met...
1: Chicken Shack.
0: Ja. Maar goed, daar misschien later in het programma of in een ander programma. Mick Harren en Johnny Rodan, die hadden het over een dorp ergens daar zo op Palen.
2: Leuk nummer, hè?
0: Ja, is fantastisch. In Amsterdam. Nee, ik moet het... gewoon.
1: Nee, ik hou wijselijk mijn mond.
0: We komen over. Ik kom er ook een beetje vandaan. Ja, dat hadden we daarvoor. Oh ja, Django McCroy zat daarvoor met haar live op verzoek van Harriet.
1: Ja.
0: Wilde je nog wat zeggen, Joop?
2: We gaan luisteren naar Roof Garden van El Giro.
1: En daar doen jij mij ontzettend veel plezier mee. Yeah. Echt wel. Zo goed dit. Live gezien in North Sea Jazz Festival.

0: Ja, moet je even je keel verschrapen.
1: Ja, zeker. Dat was, om te beginnen was het El Jarreau met Roof Garden. Daarna Ryan Paris met Dolce Vito. En zojuist was het Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Nou, die is op dit moment niet zo even happy. Want hij is een beetje van het padje af.
2: Niet van het padje af. Hij is een beetje de lappenmand.
1: Ja, hij zit in de lappenmand.
2: Ja, een beetje de lappenmand. Hij kan niet lekker zingen, maar dat kon hij al een tijdje niet meer.
1: Nou ja,
2: misschien. Maar dat heeft dus daarom.
0: Dat zou je niet zeggen.
2: Maar je laat hem niet uitpraten. Dat komt natuurlijk doordat je het al langer natuurlijk ondersleden met zijn stem.
0: Met zijn stembanden.
1: Ja, hij heeft een aanslag op zijn stembanden gepleegd. Ja. Ja, maar goed, wij zijn geen dokters, dus. Hij moet er nu gewoon zijn tijd voor nemen om wel te herstellen.
2: Ja, zo.
1: En dan kan hij later weer vrolijk verder zingen.
0: Doe maar rustig aan, René.
1: Hij werd geboren en... Wat zei je nou?
0: Ga door.
1: Dat zei je niet.
0: Nee.
1: Oké. Okay, hij werd geboren en groeide op in de Amsterdamse wijk De Jordaan. Zijn vader Jan Vroeger had een café in de Staatsliedenbuurt, net als zijn muzikale ouders, die optraden als het duo Jan en Mien. Begon ook vroeger als kleinkind al te zingen in het café van zijn vader. Als jongeman won hij een talentenjacht. En als prijs mocht hij meedraaien met Ted de Braak. Dat was een voormalig presentator, zanger, acteur en cabaretier. En Minnie en Maxi. Wie kent ze niet? Kleinkunstduo. Karel de Rooij en Peter de Jong. En ze traden nu op als Minnie en Maxi van 1969 tot 2017. En in 1979 nam hij zijn eerste liedje op. Disco à la carte. René Vroeger.
2: Ik woonde vlak in de buurt van het café van zijn vader en moeder.
1: Ja?
2: Ja. Hij zat op de Witte Kade en ik woonde in de Van Beuningenstraat.
1: Hij woonde niet in de buurt.
2: Nee, hij komt echt uit de Jordaan.
1: Ja, dat is echt een eentje weg.
2: Ja.
0: Nou, fijn dat dit allemaal zo is. Ik ga naar het volgende. Ik wil...
3: Flevol Verzoekplaat.
0: Kom binnen van Jorna en die vroeg aan The Script met Rain.

0: Heerlijk om dat weer eens te horen zo. Donna Summer en I Feel Love was toen redelijk uniek in de jaren 70 met die synthesizer.
1: Ja, zeker.
0: En ik kan me nog herinneren dat ze mij vroegen omdat ik het keihard aanstaat of mijn auto kapot was. Nee, dat is Donna Summer. Hey Joop, die heeft wat te vertellen over de Drifters.
2: Ja, de Drifters, dat is een Amerikaanse zanggroep die soul, rhythm en blues en doo-wop muziek maakte. En ze bereikte een hoogtepunt in van 1955 tot 1965. De groep werd opgericht door Clyde McVetter in 1953. En hij kreeg bekendheid als achtergrondzanger van Billy Ward en de Domino's. Toen McVetter door de Domino's ontslagen werd, begon hij zijn eigen groep. De eerste versie van de Drifters.
1: Ja, en die versie die bestaat nog steeds, want ze zijn nog steeds aan het optreden onder de naam de Drifters. Natuurlijk
0: ja,
1: niet meer met
0: al die oude knakken.
1: Nee.
0: Stel dat je alle andere arrogante balletjes hebt, ik begrepen. Het was in ieder geval een verzoekje van Renger, under the boardwalk, met de mededeling van voor alle mensen die in het ziekenhuis liggen en beterschap gewenst. En dan met een klein beetje dat ik denk van, nou, dan kan je lekker weer snel onder de boardwalk liggen.
1: Ja.
0: Nou, laat maar zitten. Rain zat daarvoor van de script als verzoekje van Jonna.
1: Ja, en ik begrijp ook wel waarom ze deze gevraagd heeft. Want zo is aan de naam gekomen van mijn kleindochter. En dat nummer was toen een grote hit van de script. En mijn kleindochter heet Rain, maar niet zoals daar geschreven, maar R-E-I-G-N, oftewel koningin. Ja. En ze is ook echt een koninginnetje.
0: Ja, hartstikke mooi. Dit was Donna Summer op de achtergrond. En dit is het laatste plaatje van André Brasseur. Tot aan het nieuws van 12 uur, want het zit er weer op.
2: Ja.
0: Het is weer afgelopen.
1: Ja, het is weer afgelopen. Het gaat er goed.
0: Jij zegt niks. Oh, ik denk, jij zegt ook nog wat.
2: Nee, je staat op jou te wachten.
0: Ja. En ik zeg, maak dit vandaag, dankzij of ondanks alles, een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. Tot de volgende keer.
1: Marcel.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Zijn de regering diende vorige week twee wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister en daarbij persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt. De gestolen gegevens bevatten namen, adressen en Deense BSN-nummers. Denemarken telt ongeveer 6 miljoen inwoners, maar het datalek omvat ook gegevens van geëmigreerde en overleden personen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Omdat het kabinet zo'n verbod niet wettelijk kan afdwingen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met veel ouders en instanties grote zorgen over het toenemende telefoongebruik onder kinderen. En in Maastricht worden vandaag de Michelinsterren weer uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Menus worden vaak ook kleiner, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. En ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer nog, vanmiddag zonnig met sluierbewolking, al trekt in het noorden de lucht geleidelijk dicht. Toch blijft het overal droog. Het wordt opnieuw een warme middag voor deze tijd van het jaar. De temperatuur loopt op van 19 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er al dan maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met ouders grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Dagelijkse schermtijden van 5 tot 6 uur zijn niet ongewoon. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Ruim een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren deadlines niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. De Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Sanchez' regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.

is het rijk. Ik bracht hem mijn poppen zonder armen, bracht hem mijn drift en mijn pijn, bracht hem mijn angstige kinderdromen en mijn zieke konijn.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aarts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenvuur moet bewindspersonen motiveren niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië geradicaliseerd is. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week woensdag viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig een duikvlucht maakte van 4200 meter. Dankzij hulp van passagiers en cabinecrew landde het alsnog veilig. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.

want ze is geen goed gesprek waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

0: Ik open de zitting van dit gerecht. Luister naar wat de beschuldiging zegt. Het koninkrijk tegen Pietertje Swing. Dat is thans het rechtsgeding. Deurwaarder, laat de beklaagde nu binnen. Stilte in de zaal, het spel gaat beginnen. Luister, beklaagde, hoe is uw naam?
1: Pietertje Swing, heel trage naam.
0: En wat is uw broodwinning?
1: Edel, ach, brik, doe, ah, swing. It don't mean nothing if you ain't got that swing.
2: Doe wat, doe wat, doe wat, doe wat, doe
0: wat. Wat is swing wel voor den drommel?
1: Ik speel slagwerk op een trommel.
0: Pietje Swing, ik heb gehoord dat jij iemand hebt vermoord.
1: Nee, meneer, dat is niet waar.
0: De beschuldiging ligt daar. Kent gij ook een juffrouw Loesje?
1: Ja, meneer, een reuzensnoesje.

0: Getuige Hendrik van Steden moet thans voor den rechter treden. Spreekt gij de waarheid, zweer op uw eer.
1: Ja, edelachtbare heer, ik zweer.
0: Getuige van Steden, vertel mij eens snel. Gij kende die juffrouw Loesje toch wel?
2: Wie is Loesje? Wie is toch die Loesje?
0: Stilte, beklaagde, schij uit met die luimen, of ik laat onmiddellijk de zaal hier ontruimen. Van Steden, gij hebt toch die Loesje gekend?
3: Loesje is het meisje van de drummer van de band.
0: Luister, getuige, gij hebt toch gehoord dat zekere Loesje desnachts werd vermoord?
1: Ja, edelachtbare, de 3e april stond ik ongeveer om 8:30 stil. Vlak voor het huisje van Pietertje Swing, ik hoorde een lawaai of de wereld verging.
0: Dat is voldoende, gij kunt thans weer gaan. Thans volgt getuige Maria Banaan.
4: Yes, he and no bananen.
5: Kijk eens, dat ben ik, bonjour, Mr. Rechter. Het is buiten koud, maar het kon nogal slechter. Zeg, waarde heren, kom, geef me een stoel. Wat is het hier een gezellige boel. He, he, he, wat zit ik nu fijn. Ik wil heel mijn leven getuige hier zijn.
0: Zwijg een moment, dan ben ik aan het woord. Wie heeft die juffrouw Louise vermoord?
5: Beste meneer, dat heeft hij toch gedaan? Kijk daar die slungel op nozeltjes staan. Ja, waarde vriend, jij hebt Loesje vermoord. Bach, wat een kerel, nu spreekt hij geen woord.
0: Getuige, kijkt u die trommelstok eens aan?
5: Ja, hiermee heeft hij de misdaad begaan. Met deze stok sloegen elke dag Loesje. En zo vermoordde die schurk dat Sloesje.
0: Is dat waar, beklaagde Swing? Spreek voordat ik je ertoe dwing.
1: Luister, rechter, naar mijn woorden. Ik wou Loesje niet vermoorden. Iedere dag vroeg men mij weer. Sla toch Loesje nog een keer. En dat heb ik steeds gedaan. Maar ze is niet doodgegaan. Loesje leeft en het is bekend dat de drummer van de band haar nog dikwijls slaan zal moeten, moet ik stumper daarvoor boeten.
0: Beklaag de Swing, ik spreek hier recht. Wat u zegt klinkt lang niet slecht. Maar beklaagde, gij moet even deugdelijke bewijzen geven. Dat doe ik met veel plezier. Geef me een trommeltje maar hier. Edelachtbare, u hoort nu een stukje jazz.

0: aardig, aardig, lang niet kwaad. Je speelt keurig in de maat. Maar beklaagde, kan dit werk ook een beetje minder sterk?
1: Zeker, rechter, dan zo zacht als u nimmer had

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Het protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: I remember only too well.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Algoné Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Het protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal jaarlijks geadviseerd werd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog en de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. Na een droneaanval op het vliegveld van Leipzig verwacht BND verdere aanslagen. Ook Nederland met defensiebedrijven en logistieke schakels loopt risico. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan EU-grenzen. Dat geld is bedoeld voor toezicht op de grenzen en bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 250 miljoen en 169 miljoen vrijgemaakt. Daarmee bedraagt het totale budget nu ruim 0,5 miljard euro. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen halfjaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. Tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay-by-Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay-by-Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudigere afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar geadviseerd werd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws. Flevo.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïnse haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. De rechtbank in Rotterdam heeft Armand S. veroordeeld tot 14 maanden cel voor het stalken van zijn ex-vriendin. Hij belde en bezocht haar herhaaldelijk, stuurde berichten en verspreidde informatie over haar. Ook pleegde hij valsheid in geschriften. Daarnaast kreeg hij een 5-jarig contactverbod en een gebiedsverbod opgelegd. Een safari-vliegtuig met 30 inzittenden heeft na een botsing met een zebra een buiklanding gemaakt op Kilimanjaro International Airport. De zebra overleefde de botsing niet. Het toestel was onderweg van Cerro Nera naar Zanzibar. Door schade aan het landingsgestel werd het omgeleid. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: oktober van het jaar 2026. Welkom natuurlijk hier bij de Flevo. Je kunt me roepen. Mijn naam is Leo. En het eerste plaatje wat we draaien is afkomstig van Dotty West. En dat is onze artiesten vanavond. Hier komt My Baby.
1: Goedenavond.
0: Leuk in ieder geval dat u erbij bent. We gaan natuurlijk met drie dingen beginnen het eerste uur. Te beginnen met Nederlandstalig. Straks onze artiesten vanavond, Dotty West. En ook nog wat middle of the road muziek. Maar we beginnen met Nederlandstalige muziek. En laat ik maar eens even lekker vrolijk beginnen gaan met Ronnie Tober. Geweldig.
2: Wat

0: vrolijke binnenkomen natuurlijk van Ronnie Tober. Geweldig.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we draaien natuurlijk allerlei mooie Nederlandstalige muziekjes. En dat tot aan 8:30. Dit is bijvoorbeeld afkomst van Connie van der Bos. En ik ben gelukkig zonder jou.
2: Het is

0: En even teruggaan naar het jaar 1965. En dit was eigenlijk de eerste hit van zangeres Connie van der Bos. Daarna kwamen er nog heel veel meer. Ja, zelf vind ik het altijd een van de Nederlandse zangeressen met de mooiste zangstemmen. Connie van der Bos.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: En we draaien natuurlijk heel veel oude muziek. Als we nu dan kijken, we natuurlijk ook even in dit praten van vandaag. En zo nu dan vind ik het ook een hele mooie, zoals deze van Raccoon. Dicht bij het vuur.

0: kunt toch vaak wel wat vinden van wat er in de hitparade staat. En soms dan noemen we het ook wel eens een beetje herrie. Maar dit is eigenlijk best wel een mooi stukje muziek. En dat nog in het Nederlands ook nog. Raccoon ligt bij het vuur.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: En we gaan verder met hier wat oude muziek. Zoals deze van Willy en Willeke Alberti. Reisje langs de Rijn.
3: Dan trokken we uit de loterij een aardig prijsje. Zij tot bevrienden maakt met mij een aardig reisje.
4: Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar

0: Willy en Wilke Alberti dus. En een reisje langs de Rijn. En ja, natuurlijk in de Rijn. Ja, er staat momenteel wat weinig water. Dus ik denk niet dat er heel veel gevaren wordt momenteel.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we blijven nog een beetje in de oude plaatjes. Zoals deze van Eddie Christiani. Spring maar achterop.

0: En die Christiani dus, een springmarkt erop, zo heet het nummer eigenlijk. Het is eigenlijk heel erg oud, al origineel komt het uit 1952. En ik denk dat de versie die u nu beluisterde misschien iets nieuwer was, want die was wel mooi in stereo.
1: Flevo, ziek en omroep.
0: Komt er even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Gaan we doen samen met Susan en Freek, want die hebben een nieuwe single, Pijnstiller.

0: Suzanne Freek en dat met het nummer Pijnstiller. Dat is hun laatste hit, tenminste. Dan moet het nog gaan worden.
1: Open is het een van die dagen. Dan maak ik de pijnstiller. Dit is je pijnstiller.
0: Dat doe ik hier allemaal nog bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Dit is de Flevo
3: Ziekenomroep.
0: Dankjewel. Goed, dan gaan we even lekker terug in de tijd. En dit keer met Joe Harris. Een Nederlandse vertaling van volgens mij een Duits nummer. Drink rode wijn.

En in het Duits is volgens mij de titel bijna hetzelfde. Drink rode wijn. Maar dus in het Nederlands gebracht tot Joe Harris. Drink rode wijn. Goed, ik heb nog één plaatje. En dat is nog even een hele bekende. Maar dan wel in een hele oude uitvoering. Namelijk de Toreador. Maar de uitvoering is die van Jacques Herb.

Jack Herp was dat dus. En zijn uitvoering van de Toreador. Die was natuurlijk wel wat ouder als natuurlijk de latere versie die we natuurlijk wel kennen. Ik kijk naar de klok, het is precies 8:30. Dus tijd voor onze artiesten vanavond. En voor vanavond heb ik gekozen voor Dottie West. We gaan daar 3 nummers van draaien. Om te beginnen met Every Time Two Fools Collide.

En dat was onze artiesten vanavond, Dottie West. En ze kregen ondersteuning van niemand anders dan Kenny Rogers. Anyone Who Isn't Me Tonight. En ze kregen ook ondersteuning bij het vorige nummer Every Time Two Fools Collide. Dottie West die werd geboren op 11 oktober 1932 als Dorothy Mary Marsh. Ze was een van de eerste vrouwen in de geschiedenis van country muziek die een Grammy Award in de wacht wist te slepen met een solo hit Here Comes My Baby. Dat ze won dus in 1965. En dat was dus een nummer wat ik in het begin van het uur afspeelde. Deze prijs voor de Best Female Country Vocal Performance. En in totaal zou ze nog 16 maal voor een Grammy genomineerd worden. En het hoogtepunt aan haar carrière bleef tussen eind jaren 70 en begin jaren 80. Wanneer ze in duetten met country zangers zoals bijvoorbeeld inderdaad Kenny Rogers 5 hitsingles en 2 top 10 albums maakte. Alsmede 2 succesvolle solo hits produceerde. En in die tijd won ze ook meerdere prijzen. Waaronder die van Country Music Association's Vocal Duo of the Year. Met ook weer Kenny Rogers in 1978 en 1979. In totaal haalde ze met haar nummers 5 maal de eerste plaats in de US Country Charts. 2 maal solo met een Lesson in Leaving uit het jaar 1980 en Are You Happy Baby in 1982. En 3 maal dus in samenwerking met Kenny Rogers met Every Time Two Fools Collide en All I Ever Need Is You uit 1979 en What Are We Doing in Love uit 1981. Andere hoogst genoteerde nummers die ze zong zijn onder meer Love Is No Excuses, wat ze zong met Jim Reeves in 1964 en Would You Hold It Against Me in 1966, The Wings of Cold, wat ze in 1969 zong met Don Gibson. Country Sunshine in 1973 en Anyone Who Isn't Me Tonight in 1978, ook weer met Kenny Rogers. Till I Come To Me To My Own, ook weer met Kenny Rogers. En A Lesson in Leaving in 1980 en Are We Happy Baby in 1981. Nou, een hele lijst in ieder geval. Ja, het ging niet allemaal goed, want het succes in midden jaren 80 werd steeds minder vanzelfsprekend. En dat had dus ook de weerslag op haar persoonlijke leven. Ze raakte verslaafd aan alcohol, ging de verkeerde investeringen doen, ging in 1990 zelfs failliet. En terwijl ze werkte aan een comeback, maakte ze op 30 augustus 1991 raakte ze betrokken bij een auto-ongeluk. En ze lag een week lang op de intensive care en stierf uiteindelijk op 58-jarige leeftijd. Tijdens een operatie op 4 september dus in 1991. Dus Dottie West, onze artiesten vanavond. En daar ga ik nog een nummer van draaien. Die is genaamd All I Ever Need Is You.

0: voor de vierde keer vanavond was dat dus Dottie West. En ook dit keer kreeg ze ondersteuning dus van Kenny Rogers. En All I Ever Need Is You. En heel veel mensen zullen wel denken van, hé, dat is een bekende wijs. Ja, natuurlijk. Die kennen we natuurlijk ook in de uitvoering van niemand anders dan André Hazes.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: De FZO.
0: Goed, en we zijn weer toegekomen aan ons volgende day. En dat zijn de Middle of the Road muziekjes. En daarvoor gaan we nog even een beetje terug in de tijd. Nu en dan naar de jaren 80, de jaren 70, de jaren 60. En misschien pak ik er ook weer iets uit het heden vandaag erbij. Zoals deze van Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

0: Sommige van die platen die klinken nog een beetje alsof het kort geleden is. Maar we praten hier al over 1988. Linda Carlisle, A Circle in the Sand. En voor de volgende gaan we nog veel verder terug in de tijd, naar het jaar 1963 met Roy Orbison. Hier is In Dreams.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: En zelf vind ik die nummers allemaal prachtig natuurlijk. Die oude nummers zoals deze uit 1963. Van Roy Orbison en In Dreams.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Maar goed, we gaan ook even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. En daar vond ik deze van Jamie Miller. Genaamd is Baby Doll.

0: even een kijkje nemen in de hitparade. Dat deden we dus met Jamie Miller en Baby Doll.
1: Goedenavond.
0: En nu was het natuurlijk altijd naar de Flevo Zieken omroep, het programma Lost Verband.
1: Muziek voor iedereen.
0: En weet je wat, we gaan eens even een lekker stukje terug in de tijd. Voor velen van ons misschien wel een stukje jeugdsentiment in de tijd dat je misschien zelf nog eens in een discotheek terechtkwam. Maar die platen die je eigenlijk nooit vergeet. Nou ja, die draaien we hier natuurlijk ook. En daar is deze dus eentje van Jimmy Bohorn en Dance Across the Floor.

0: En met dit soort platen ga je natuurlijk gelijk weer helemaal jeugdig vullen natuurlijk. 1978, Jimmy Bo Horn en Dance Across the Floor. Voor de volgende gaan we naar het jaar 2006 eigenlijk. Met de muziek van Amy Winehouse, Back to Back.
1: Welkom, dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Winehouse was dat. Helaas is niet meer onder ons. Back to Back uit 2006.
1: Blijf wel ziek, omroep.
0: Goed, ik heb er nog eentje. Voordat het zo direct 9 uur is, gaan we even luisteren naar het nieuws. En dan zijn we terug met onze artiest vanavond. Jodassin, Le Champ.

0: straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aerts heeft vertrouwen in de naleving van het advies. Tijdens scholierenprotesten in de Franse stad Lens is een 15-jarige jongen zwaar gewond geraakt. Hij verloor zijn hand toen een opgeraapte flitsgranaat ontplofte. De granaat was volgens Franse media door de politie gebruikt. De jongen wilde hem vermoedelijk teruggooien. Bij de protesten gooiden scholieren stenen en vuurwerk naar agenten. Bij een brand op het vrachtschip Royat Mamadov op de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen, waaronder de kapitein. Het schip vertrok uit de Oekraïnse haven Ismail en was onderweg naar Italië. Zelensky beschuldigt Rusland van een droneaanval op het Turkse schip dat mais vervoerde. Roemenië redde 11 bemanningsleden. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

voor de vijfde keer vanavond was dat dus onze artiesten vanavond. Dolly West, Country Sunshine. Goedenavond. Leuk dat je er in ieder geval bij bent hier bij twee uur natuurlijk van het programma Los Verband. Mijn naam is Leo. We gaan wat country doen, wat klassiek en ook nog wat easy listening. En de country muziek, nou ik denk dat het een klein beetje in het midden komt te liggen tussen oud en nieuw. Dit is nummer bijvoorbeeld uit het jaar 2012 van Patti Loveless. Ik ken het eerlijk gezegd niet, maar het klonk wel lekker, dus ik denk, weet je wat, we gooien hem er gewoon in. Jealous Bone.

0: even terug naar het jaar 2012. En dat met Patty Loveless en Jealous Bone.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we draaien nog altijd een beetje country muziek en dat blijven doen tot een 9:30. Zoals deze bijvoorbeeld van Ricky Skaggs. And If That's The Way You Feel.

0: En volmondig heet hij Ricky Lee Skaggs. En hij was een Amerikaanse bluegrass en country artiest. Hij bespeelt verschillende instrumenten, is zanger, combineert zelf geregeld nummers. En heeft dus ook zelfs een eigen platenlabel sinds 1997.
1: U luistert naar de Flevo
2: Zieken Omroep.
0: Gewoon verder met het volgende nummer. En als je dat dan hoort, dan denk ik, hé, dat klinkt wel een beetje bekend. Maar misschien niet in deze uitvoering. Namelijk van Johnny Cash. The Ghost Riders in the Sky.

0: Ghost Riders in the Sky is natuurlijk al een heel erg bekend nummer. Maar als je hem dan in de uitvoering hebt van Johnny Cash, nou, ik wil haast zeggen, dan is hij gewoon waanzinnig mooi. Ghost Riders in the Sky, en dat hier allemaal op de Flevo Zieke nummer op.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Weet je wat, we gaan gauw door met Merle Haggard en Jenny Fricker. En A Place to Fall Apart.
2: I'll probably never see you eye to eye again. This letter's meant

0: to Fall Apart.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken en omroep.
0: Weet je wat, we gaan eens wat instrumentale muziek doen. Ja, dat vond ik hier ook in één keer. Gespeeld door de Nashville Pickers. En het stuk is genaamd de 9-pound hammer.

En in de country muziek kom je dat eigenlijk niet zo heel erg veel tegen. Instrumentale muziek, precies van de Nashville Pickers, de 9-pound hammer. Dat is een plaat waar je dan eigenlijk doorheen zou willen praten, maar dat moet je natuurlijk niet doen. Goedenavond. Want zo direct hebben we natuurlijk wel klassieke muziek en dat vanaf 9:30. Maar er is er even een plaatje van Cale Davis. En dat is genaamd The Blue Heartache.

0: Een plaatje van Bill Anderson, Steel. En als je dan op zoek gaat naar Bill Anderson, dan kom je eigenlijk uit bij James William Anderson III. Dat is eigenlijk een Amerikaanse countryzanger, een songwriter en televisiepresentator. Maar het meest kenmerkende was eigenlijk wel zijn zachte stem. En daar werd hij ook wel de Whispering Bill genoemd.
1: De beste mix op je radio.
0: En natuurlijk de Flevozieke Noorop nog altijd dichtbij. En zo direct hebben we natuurlijk ook aandacht voor klassieke muziek. Maar we zijn nog even bezig met countryplaatjes. En ik denk dat dit de laatste is van Fern Gostin, genaamd Stone Cold Heart.

plaatje afkomst van Fern Costin, Stone Cold Heart uit het jaar 2019. En deze Fern Costin die kwam uit Woodland, Alabama, in natuurlijk de Verenigde Staten. Hij is in 2009 overleden op een leeftijd van 74 jaar. Goed, het is ondertussen bijna 9:30. We zijn een paar tellen te vroeg, maar goed, we gaan gauw beginnen met klassieke muziek. En ik heb een compositie uitgekozen van Johann Sebastian Bach, inderdaad gecomponeerd tussen 1046 en 1041. Nee, dat is niet het jaar, dat is de BWV. En dit is dus nummer 1048, zo lees ik hier. En dat wordt uitgevoerd door de Orchestra of Antipodes. En dat is de Brandenburg Concert in nummer 3.

0: Dat was het Orchestra of Antipodes, het Brandenburg Concert nummer 3 in G Groot, BWV 1048. Het eerste deel, het Allegro, dat was natuurlijk een compositie van Johann Sebastian Bach. En met uw liefhebber van klassieke muziek, ik kan niet anders doen dan u adviseren te luisteren op de zondagmorgen. Tussen 10 en 12, daar zit collega Harry Oberendorf op deze stoel. En die presenteert natuurlijk altijd mooie klassieke stukken en vertelt er ook altijd hele mooie dingen bij.
1: Blijf wel ziek omroep.
0: We zijn ondertussen toegekomen aan ons laatste onderdeel van vanavond. En dat zijn de easy listening muziekjes. En laat ik eens beginnen met een niet zo bekend stuk. Afkomst van een band met de naam White Lion. En een stuk wat genaamd is When the Children Cry.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
1: En dat was even muziek afkomstig van de band met de naam White Lion When the Children's Cry. En wanneer ik op zoek ga naar White Lion, dan kom ik eigenlijk uit in Amerika bij eigenlijk een hardrockband gevormd rond een Deense zanger met de naam Mike Tramp. We gaan door met de rustige muziek van Tony Bennett. If I Told You Lately.

0: luisteren toch echt van die heerlijke muziekjes. En dat uitgevoerd door Tony Bennett en If I Told You Lately.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: En ja, net hadden we al een heel mooi stukje country muziek. Dit is toch ook wel best een mooi stukje country muziek. Maar dan in uitvoering van Frankie Lane. Dat genaamd is I Believe.

was toch mooie muziek en dat van Frankie Lane en I Believe. Goed, ik had even moeten op het horen, maar dat horen we niet. Dus we gaan gewoon doen met muziek. En wat voor muziek? Muziek waarbij je een beetje de ogen alvast kunt sluiten. Misschien kunt gaan nadenken over een mooie droom die vanavond langs zou kunnen komen. Iets wat u graag zou willen doen of iets wat u natuurlijk een keer iets moois wat bij u beleefd heeft. Het zijn allemaal van die dingen, daar kun je eens mooi over dromen vanavond. En als mooie inleiding heb ik dan deze muziek afkomst van ene meneer Roberto Carlos. En die zingt in het Spaans Acuela Casa Simples.

Roberto Carlos en Aquella Casa Simples. Wat zoiets betekent als dat eenvoudige huis. We houden hem nog even vast, deze mooie muziek, want we gaan door met Simon & Garfunkel en The Sound of Silence.

0: Silence. En dat waren natuurlijk Simon & Garfunkel en The Sound of Silence.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: Ik kijk even naar de klok. We hebben nog zo'n 7,5 minuut. Ik denk dat ik dan wel 2 plaatjes nog kan doen. Waaronder deze van Dionne Warwick.

Tot zover dus Dionne Warwick. En ze werd ondersteund door de Bee Gees. En All the Love in the World. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur. Ik wil nog even vertellen wat we morgen gaan doen. Want dit programma wordt vanaf 8 uur nog herhaald. En vanaf 10 uur kunt u luisteren naar een herhaling van het Flevo Klassiek programma. Van collega Harry Oberendorf. Niet te vergeten natuurlijk om 2 uur Fred's Endless Music Mix met Fred en Aard natuurlijk tussen 2 en 4 uur. En in de avond hebben we natuurlijk ook weer Jan en Truus Herema met Als Pleister op de Wonden. En die hebben altijd hele leuke onderwerpjes in hun programma. Zeker de moeite om te luisteren. Voor u wil ik nu in ieder geval u alle beterschap te wensen en voor straks wel te rusten. Gaan we eruit met Laurie Spee en Carrie Broeker.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Minister Heijne wil de vermogenswinstbelasting in 2028 invoeren, maar dat wordt moeilijk. De Raad van State haalt de deadline van 12 oktober niet en geeft zijn advies pas op 19 of 26 oktober. Banken hebben te weinig tijd om IT-systemen aan te passen, waardoor vooringevulde belastingaangiftes onmogelijk zijn en fraude dreigt. Elk jaar kost uitstel de schatkist zo'n 3,5 miljard euro. Het kabinet adviseert scholen om mobiele telefoons volledig te verbieden, ook tijdens de pauzes. Het Maarland College in Brielle heeft dit al ingevoerd. Telefoons moeten de hele dag in de kluis. De docenten merken meer rust in de lessen en minder toiletbezoek. Staatssecretaris Aarts heeft vertrouwen in naleving van het advies. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder en de temperatuur daalt naar 11 tot 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hamuid, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo. Yeah!

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hamuid, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

TBS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zei hij zelf.

ben uit. Ik lach mijn cocktails aan. Van zeven dranken. Geef geen duit aan wat ze zeggen. Laat me gaan. Ik ben uit en niet voor mijn vrienden.

gelukkig zijn. Ik bedank dat ik niet meer kan. En al word ik er draaierig van, dat hindert niet, hindert niet. Ik wil gelukkig zijn. Ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik later...

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane